Bevale mij inchen dut, fui rudde ta garde mo chrie. Rudde bechore ve gardar grieha galeer. Achwishle, eistlam, nur inchim dut.